0: mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aalbert.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Grootgaaltert.

Een van die grote tophits uit de jaren 80 van de Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Ja, hoor die natuurlijk voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, welkom. Het is vandaag donderdag 4 juni. Ja, gisteravond nog even voetbal gekeken. Het was niet best. Nou ja, laat ik het zo zeggen, de eerste helft was best wel lekker, hè. Ja, Nederland-Algerije had al 2-0 kunnen wezen. Maar ja, helaas, het was niet benut. Ja, en dan krijg je het weer, het Nederlands elftal. Ze voetballen goed, alleen scoren wil dan niet. En dan uiteindelijk gaat de derde met het been er vandoor. Of beter gezegd, de tweede dit keer, Algerije. En werd het dus uiteindelijk 1-0, hè. Ja, het was een vreemde gewaarwording afgelopen woensdag. Ja, in de Kuip. Terwijl de speaker Oranje Succes wenste op weg naar een fantastisch WK en feestmuziek van onder andere Iris Berensen door het stadion schalde, waren het toch echt de Algerijnse spelers die daadwerkelijk aan het zwaaien waren. Hè? Ja, dus helemaal geen Nederlandse spelers. Nee, het waren echt de Algerijnen die een feestje te vieren hadden. Want ja, die hadden natuurlijk gewonnen, hè, met 1-0. Dus de uitzwaaiwedstrijd was toch een beetje een grote nederlaag voor Nederland. Hè. Ja, ze gaan dus, zitten nu volgens mij al in het vliegtuig. Want ze gaan natuurlijk meedoen met het WK in Amerika. En dat betekent dus toch een beetje een kleine domper, hè, op het hele feest. Ja, ja, ik vond over het algemeen, ik heb niet veel verstand van voetbal. Maar ik vond dan Nederland best wel goed voetballen. Tweede helft was wat minder, maar goed, oké. Okay. Algerije voetbalde ook wel redelijk. Alleen die hadden wat meer persoonlijke kwaliteiten in huis, vond ik zelf. Want ja, als ze de kans krijgen om te scoren, dan doen ze dat gewoon. En werd het dus in één keer 1-0, hè? Ja, nou, dus we wachten het wel af. We kijken wel eventjes wat het WK 2026 gaat worden. Goed, het weerbericht. Laten we dat maar even gaan doen. Want vandaag is het wisselend bewolkt. Er komen wat buitjes voor. Vooral in de loop van de ochtend ook wat hagelbuitjes en wat onweer. Vanmiddag dan gaat het richting het binnenland. Ook dan met onweer, ook weer met windstoten. En er is ook af en toe tijd voor de zon. De temperatuur liggen tussen de 16 en de 19.

0: 90s hits. Lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar. In de back-to-back classic. In Voor de Wekker Wakker. Zo, dat was nog eens lekker zeg. Lekker einde. Ja, goed. Op deze dag in 1784, de eerste vrouw die kiest het luchtruim. Het is Elisabeth Timbal uit Frankrijk. Ze stapt in een luchtballon en vliegt langer en hoger dan al haar voorgangers. Ja, de vlucht duurt 3 kwartier. En dat is alweer 20 minuten langer dan het oude record dat 6 maanden eerder werd gevestigd. Ja, Timbal die bereikt met haar ballon een hoogte van 2591 meter. Nou, dat is aardig hoog, vooral als je hoogtevrees hebt. En in België wordt prins Leopold uitgeroepen tot koning. Officieel is het land nog onderdeel van Nederland in 1831. Maar veel Belgen voelden zich achtergesteld bij de Noordelingen en zijn daarom in opstand gekomen. Een van de hoogtepunten van de opstand was het uitroepen van Leopold tot koning der Belgen. Hij zou op 21 juli 1831 beëdigd worden. Ja, en op deze dag dus wordt prins Leopold uitgeroepen tot koning. Hè? Ja, dat is lang geleden. Goed voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd, want we hebben uiteraard weer een dagklopper.
1: De ochtend begint goed met Erik in de morgen.
2: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Al wakker?

0: Ja, gisteravond het zwart vinylplaatje weer eventjes ontdekt uit de grote kast hier in het grote Van Vliethuis. Ja, Edith Piaf hoorde je met Milo hoort. En als je dan het singeltje bekijkt, dat is best wel leuk. Er staan dan allemaal van die oude teksten op en zo. En op de B-kant staat er onderop Paris. En dan staat er op de B-kant ook weer een leuk Frans liedje. Hè? Ja, super 45 toerenplaat staat erop. Ja, Edith Piaf met twee schaduwen op de voorkant. Een hele bijzondere plaat. Ja, en je hoorde het hier voorbij komen. Bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag trouwens ook een bijzondere dag. Want het is vandaag de opa en oma dag. Ja, sinds 2004 wordt dat gevierd. Grootouders en overgrootouders die worden vandaag in het zonnetje gezet. Ja, in het geval van opa en oma. Ja, wordt dit meestal niet meegeteld op moederdag of vaderdag of de dag van de ouders. Ja, op 4 juli dan is er een eigen dag. Dus vandaag de opa en oma dag. Ja, in de Verenigde Staten, daar vindt deze dag ook plaats. En dat is meestal in het tweede weekend van september. En in Italië wordt de opa en oma dag jaarlijks op 2 oktober gevierd. Dus ja, als je opa en oma bent, je bent een beetje slim, dan ga je eerst eventjes in Nederland vieren. Daarna ga je nog eventjes naar Amerika. Dan word je daar ook weer in het zonnetje gezet. En dan uiteindelijk ook nog een keer in Italië, hè? Op 2 oktober. Hè? Dus ja, vandaag dus de opa en oma dag.
1: Elke zondagmiddag bracht hij tof, ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen.

0: Yes.
1: Dat was weer een zwiftje vandaag. Je hoorde Woods voorbij komen bij je voor de wekker wakker op deze donderdag. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, alle leden omroepen in Hilversum hebben een gezamenlijke conceptbrief gemaakt aan cultuurminister Letschert. En ze hebben hun zorgen geuit over ongehoord Nederland. Volgens de omroepen zijn de acties van ON schadelijk voor de hele publieke omroep. Ja, ze vragen nu ook om de minister om in te grijpen. Het bestaan van de conceptbrief is afgelopen woensdag door een woordvoerder van het college van omroepen bevestigd aan het ANP. Ja, in het evaluatierapport over de Nederlandse publieke omroep dat vorige maand verscheen, staat dat ON tekortkomingen heeft. En er zijn vastgesteld in de naleving van de journalistieke normen. Ja, Peter Flemmings, algemeen directeur van ON, die vindt de conceptbrief behoorlijk schokkend. Het is namelijk absoluut niet aan de andere omroepen om te bepalen of een collega-omroep in het bestel zou mogen zitten. Zo zegt hij in een reactie tegenover het ANP. Ja, de brief is volgens de woordvoerder onderdeel van een bredere gezamenlijke reactie van omroepen en de NPO op het evaluatierapport over ongehoord Nederland. Ja, zodra de reactie definitief is, zal deze via de Raad van Toezicht van de publieke omroep worden gedeeld met de minister. Ja, er is al een tijdje een, een hetze wil ik niet zeggen, maar in elk geval een beetje een liefde-haatverhouding aan de gang tussen alle omroepen in Hilversum en ON. Ja, ON heeft trouwens zendtijd tussen de middag. Hè? Als je dan kijkt, dan zie je ON op tv. Volgens mij was het Nederland 1 of 2 of 3. 3 was het, hè, volgens mij. Of 2. Nou goed, blijf ik even vanaf. Je ziet het in elk geval in de middag altijd voorbij komen. En dat is eigenlijk een tafeltje. En er zitten dan 4 mensen aan. En die geven hun mening over bijvoorbeeld het asielbeleid. Hè? Ja. En andere woordvoerders komen dan aan het woord. Ja, ON. Nederland dus onder vuur. Ja, in de provincie Friesland die gaat 13 miljoen euro betalen om het dorp Holwert, een directe omgeving, aantrekkelijker te maken voor toeristen. Ja, het geld is bedoeld ter compensatie van het schrappen van de plannen om Holwert aan zee te creëren. Ja, dat zal wel iets bijzonders worden. Ja, meer dan 10 jaar geleden, toen was het idee ontstaan dat de leegloop en de vergrijzing van het Friese dorp Holwert een halt moest worden toegeroepen door het dorp met de Waddenzee te verbinden. Nou, de initiatiefnemers van het project die wilden ook de dijk gaan doorsteken. Ja, zodra het dorp dan aantrekkelijker werd voor toeristen. Nou, er waren ook plannen voor een boulevard. Men wilde in de tijd ook een strand en vakantiewoningen. Ja, het plan zou veel geld gaan kosten, tussen de 100 en 200 miljoen. Maar de stichting Holwert aan Zee heeft het bedrag bij lange na niet bij elkaar gekregen. Ja, de stekker ging er dus uiteindelijk uit. Ja, en nu wil dus de provincie Friesland 13 miljoen euro geven om het dorp Holwert en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor de toeristen. Ja, het zou volgens mij ook wel goed zijn. Ja, anders dan krijg je natuurlijk vergrijzing, hè, in bepaalde dorpjes. Friesland, mooie provincie trouwens, hè, lekker plat. En niet echt veel te doen, wat ik zo weet. Maar het is wel heerlijk tot rust komen daar, hoor.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 1.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Radio Rotterdam. Van Mil Radio.
1: Hello everybody. Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it because it feels so great.
3: Here's my name, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

0: kampioen souvenir met Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. De hitkampioen die zit er weer op. Wij bedanken jou voor het luisteren. En we begroeten jou natuurlijk heel graag tijdens een volgende hitkampioen. En we gaan eruit met klasse. De Texas Midnight Runners. Dit is Come On Aline.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

0: Je vraagt je natuurlijk af, wie was die tante ook alweer, hè? Ze komt zo fris en fruitig in die jaren, ja. Ja, goed, toen wel. Aline Lovitz was het. And you're my lucky number one.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

terug op de radio in de allereerste bezetting met Getty. In de hoofdrol was uit Enschede, Tietje. Lieve luisteraars, wees welkom. We duiken in de voltooid

van Amsterdam woont, nog in Rotterdam. Dus het leven is gevaarlijk in levensgevaarlijk of in Friesland. Levensgevaarlijk. Nee hoor, niet vergeleken met het oude Chicago. Ja, daar heerst El Capone. En die dacht, hey, de drooglegging, dat doe ik er even wat anders in. Ik importeer de flessen Wixi wel op een andere manier. Hè? Ja. Oh, mensen, wat alcohol al niet deed in de grijze verleden. Zometeen, vanuit het theater voor jou, een fijne. Voor achter de keukengordijnen. Allereerst Alan Serrani.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Hey!

Het gevoel, duidelijk het gevoel van de jaren 70. Wat een plaat was dit, hè? Boston, zo heette de formatie. Born in the Feeling, dat werd een dikke hit. Daarvoor een hele venen. Wacht de keukengordijn uit het mooie Vlaanderen, lieve mensen. Jawel! Het was Anne, Koen Louters en Clouseau op één plaats. De een die zegt van, goh, ik ben een schemerlamp. Geeft de hele avond licht in de kamer. Maar je hebt ook mensen die zingen

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Nou ja.
0: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wachten, toch nog gezellig.

Heren, dat gaat niet over vrouwen, hè? Nee, nee, echt niet. Alle respect naar de vrouwen. Nee, nee, dit gaat over DJ's. You talk too much. Je hoort de muziek van Spooky and Sue. Uit de gouden tijden, dat was 1974. Ach, mensen, we leven in het heden en we draaien muziek uit het verleden. Is dat leuk, hè? Het gaat allemaal via de bekende lange palen en digitale kanalen. Oh, er mag gedanst worden. Dit is ABBA.

De Vlijmscherpe, Henk de Nijs. Had zijn plaatjes wel mooi lekker en heel scherp geslepen. Toch, ja. En voor de gelegenheid had hij de Jets ook nog meegenomen. Dat waren tijden, lieve mensen. Dat waren de jaren 70 voor Henk de Nijs en de Jets. Stan the Gunman. Ken je deze klanken nog?

0: krijgen we toch opeens in de middel van de roadshow een paar Franse gasten terug.
1: Ja, de gast.
0: Ja, nou, waar. Maar die zong ook best wel lekker in de jaren 70, hoor. Het was Lemberrière. En de mooie vrouwelijke stem was van Nicole Cordy. Het kader van nog, dat is waar een site, lieve vrienden. Gouden tijden terug in de middel van de roadshow. Met hele bekende sterren. Kennen we Bonnie nog? Ja, tuurlijk kennen we Bonnie. Echt toch? En de graag doet ze alles nog eens een keertje over. Kan ik me heel goed voorstellen. Welkom, dit is de Middle of the Road.

En de ziekenomroepie heette later. Ja, dat hele YMCA gebeuren, zeg maar. Radio Marconi. En zelfs de Krecht, die is daar medewerker van geweest. Maar wel in het grijs verleden. Dat spreken we ook weer over de jaren 70 natuurlijk een beetje. Oh, jaren 80. Dat zijn weer de plaatjes. De plaatjes van de straatjes die je ook tegenkomt in het Middle of the Roadshow. Goh, hoe is het mogelijk? En we draaiden in 72 zelfs Earth and Fire.

Earth and Fire. En de schomende Johnny Cartman, zeiden we altijd. Tot één, ja, dat was een van de laatste. Morgen meer, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Veel plezier met mijn lieve DJ-collega's.

minder goed, hè? Ja. Lola Young met One Thing. Vrienden, welkom. Vandaag donderdag 4 juni. Dit is weer of geen weer. Huishoudtip. Hij zit al klaar, hoor. We gaan ook kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht. En natuurlijk muziek, hè. Ja, ik heb Frans Gall. Ik heb Doris D and the Pins. Ik heb David Bowie. Gino Vanelli. Ik heb Paul Severs. Ik heb Kylie Minogue. Dus je voelt het al, hè. Het komt goed, hoor. Ja, ja. Tweede plaat komt uit Vlaanderen, The Radios. Dat is al een tijdje geleden, maar leuk nummer. She Goes Nana.

Wat een mooi nummer, Eric Clapton met Wonderful Tonight. 3 jaar geleden, 4 juni 2023, is Royal Antwerp Voetbalclub voor het eerst in 66 jaar Belgisch kampioen in de hoogste voetbalklasse.

Het is vandaag op deze 4 juni de internationale dag van de onschuldige kinderen als slachtoffer van agressie. Rob de Nijs,

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Hoe maak je makkelijk de blaadjes van een sla los? Wel, dat is eigenlijk heel simpel. Je draait de sla om, leg hem op tafel en duw nu hard met beide duimen in het midden van de sla. En je zal zien dat alle slablaadjes gewoon loskomen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Tina Turner en David Bowie met Tonight. Ik heb vier bekenden overleden op een 4 juni. De eerste, Leen Jongewaard, een Nederlands acteur en zanger. De man werd 69, overleed in 1996. De tweede, is ook een Nederlands zanger, Alexander Curley. Hij werd 65, overleed 4 juni 2012. En dan een Belgische presentator, hij werd 88, Jos Gijze. Hij overleed in 2014 op een 4 juni. En de laatste, weer een Nederlands zanger, Albert West. Hij werd 65, overleed in 2015 op 4 juni. Dit is hem.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond VRT Thuis 7:15. Nancy ergert zich aan het kinderlijk gedrag van Dieter. Brik bolt het kwaad af tijdens zijn werk. En Marie wil open kaart spelen met Andreas. Karin vliegt uit tegen Cody. En Sunny tenslotte klaagt bij Kaat over zijn collega's. En dan is er familie op VDM om 8:00 vanavond. Marcel en Nico vrezen het ergste. Simon bedankt Stefanie met een attentie. Cedric toont zich van zijn kwetsbaarste kant. En Matthias krijgt een verontrustend telefoontje. Stefanie ontvangt op haar beurt een intimiderende mail.
0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?

Eminem met Houdini. En die ken je toch wel, hè? Die ontsnappingskoning. Sinds 2004, vrienden, is 4 juni, en vandaag is het 4 juni, in Nederland de Nationale Opa en Oma Dag. De Purple Disco Machine.

kijken naar het weerbericht vandaag donderdag. 17 graden, houd de paraplu klaar, want het gaat regenen. Er is ook zon, er zijn wat wolken. Morgen vrijdag 19, ongeveer datzelfde weerbeeld. Die wolken, die regen, de zon tussendoor. Zaterdag ook hetzelfde. 19 graden, zon, wolken, regen. Dat houdt aan tot zondag. Maar dan maandag hebben we er 21 graden. Kans op regen. Dinsdag 20. En woensdag, dat is eigenlijk de beste dag hoor. Tot nu toe. 21 graden woensdag volgende week. Hele dag zon, geen regen, weinig wolken. De vakantieoorden in Tenerife 22, in Las Palmas 21, in Malaga 30, Antalya 25 en in Benidorm 23 graden. Vrienden, bedankt dat u erbij was. Je plaats is gereserveerd, hè? Dat weet je toch? Morgen een nieuwe aflevering van dit programma Weer of Geen Weer. We gaan eruit met een bekende groep uit Nederland. En dat liedje moet je toch kennen zeker. Zoutelanden.

inderdaad, van harte welkom in deel 1 van de lunchbreak natuurlijk deze donderdagmiddag. En van harte welkom. We begonnen met Chumba Wamba natuurlijk en Tumbling Down. Ja, inderdaad wel. Ik begreep er altijd van, jullie hebben nog niet betaald. Zoiets in aard, ja. Inderdaad wel. Zo, van harte welkom in de lunchbreak. Het is donderdag vandaag en we gaan kijken al een klein beetje weer over onze schouder natuurlijk naar vrijdag. Maar eerst nog eventjes lekker de donderdag doorkomen met een lekkere lunchbreak. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. En hier nu, lekkere gouden ouwe.

de afgesloten plaat. Ja, zo we moeten kunnen noemen natuurlijk. Hè. Iedere keer weer in de lunchbreak. De afgesloten plaat, The Drifters en Saturday Night After the Movies. Ja, wat er dan allemaal gebeurde in die tijd. Wel, moet je even aan je mama vragen, denk ik. Hè. Of aan je papa. Ik denk het wel. Hier is John Hyatt en Georgie Ray.

En inderdaad, voor deze die klein beetje van blues houden, wel, dan moet je eens eventjes naar deze man luisteren natuurlijk. John Hiatt, en dit allemaal met zijn Georgie Ray. Donderdagmiddag, van harte welkom. Wat zit er in jouw brooddoos? Je mag het ons laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. We zijn altijd wel een klein beetje benieuwd wat jullie allemaal eten.

aan een gezellig applaus om eens eventjes te horen. Natuurlijk in de lunchbreak tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Ja. Zo direct ook nog de onvergetelijke plaat natuurlijk hier in de deel 1. En dan ook nog ja, het heetste nieuws van toen. Hè. Dat krijg je straks ook. En dan beginnen we weer aan deel 2 natuurlijk. Was muziek van de Dijk. En als ze er niet is, wel ja, dan is ze er niet. En dan mis je haar en zo dergelijke meer. Hier is Casey en de Sunshine Band. En Give It Up, Give It Up, Give It Up.

Onze onvergetelijke hit natuurlijk voor vandaag, Dancing Replay. Net allemaal met Dan Harmon. We kennen hem natuurlijk ook nog van Relight My Fire. Dat is ook een hele grote hit natuurlijk. Het is een tweede grootste hit dat hij ooit gehad heeft, als je mij vraagt. En dat allemaal, ja, die disco-nummers waren ongelooflijk in de tijd. En ongelooflijk populair ook. Deze dame was ook redelijk populair, moet ik zeggen. Hier is Amanda Lear. En Follow Me, ook al zou je zeggen dat het een mannenstem is. Ja, inderdaad.

Ja, inderdaad, een nummer geschreven vol in Koude Oorlog toen. Hè. Inderdaad wel, You Have a New Identity. En derde gelukkige dingen weer natuurlijk. Hè. Ja, dat waren voor de speelletjes onder de zangers en de zangeressen natuurlijk. Muziek van Amanda Lear en Follow Me hier in de Lunchbreak deze donderdag. En straks het heetste nieuws van toen, dat zal je straks ook horen. En het gaat over Dave Mount, als je deze nog kent. En als je hem niet kent, wel, je moet dan ook maar eventjes blijven luisteren, natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Zo, de laatste in deel 1 is weggelegd voor Raido. And you can change that.

0: is Radio Goot Haalt Het.
1: Lunchbreak Breaking News Toen.
2: Zo inderdaad, eventjes tijd voor het lunchbreak. Breaking News van Toen. Van harte welkom in deel 2 deze donderdagmiddag. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. Dave Mount, de drummer van de Engelse band, met overlijdt op 59-jarige leeftijd in 2006. Met had 3 nummer 1 hits in Nederland en België. 1974 Dynamite, Tiger Feet en Lonely This Christmas. Hier is Mutt met hun Dynamite.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van

inderdaad zo zien, maar als het niet allemaal goed in een bakje gestoken is, dan gaat het helemaal verkeerd natuurlijk. Hè. Mijn excuses daarvoor, zou ik zeggen, maar ja. De muziek op de radio, wel, dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat was onze hit-tip voor deze week en dat was natuurlijk Lost Frequencies en dit dan met hun So Much Beautiful Things Around Us. Moet je maar eens eventjes genieten van de natuur natuurlijk, inderdaad wel. Hier is George Michael en hier is Too Funky.

inderdaad even een lekker duwtje van het Jantje Smit. Met Jan Smit en Marco Scheutemaker. Ja, Scheutemaker. Ja. Ja, zo is het. Een lekker nummertje van Hoestad Purperens. En dat allemaal hier in de lunchbreak deze donderdag. Mens. Je moet je voorbereiden. Ongelooflijk aan. Dus loopt het toch allemaal verkeerd. Hier is Spargo. En You and You and Me. Ja, zo. Laten we het gemakkelijk houden.

tijd had je Spooky en Sue. En had je natuurlijk ook Spargo in dezelfde tijd. En dat was een bescheiden hit van hen natuurlijk. Your Baby, You and Me. De jaren 80 ondertussen wel, waren die wel prachtiger natuurlijk. Hè. Ja, onze opgroeiende jaren. Want sommige platen kun je nog altijd zeggen. Ja, toen ik deze plaat hoorde wel, dan was ik dit aan het doen. Of was ik daar, ja inderdaad. Zover is het gewoon met de mensen dat ze weten als een plaat draait waar ze waren en wat er allemaal gebeurde. Hier is de man met de eeuwige donkere zonnebril. Hier is hij, Roy Orbison, and I Drove All Night.

0: Hij is inderdaad wel een zanger die heel veel meegemaakt heeft natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel een grote brand in zijn huis en heeft dan ook zijn kinderen daarin verloren. En sedertdien heeft hij zich altijd in een zwart pak gekleed met een wit hemd en een donkere zonnebril. En hij kwam nooit meer in de licht, want hij stond altijd zo ver mogelijk achteruit en, op de bühne dat hij geen zonlicht meer kon ontvangen. Ik heb het allemaal over Roy Orbison natuurlijk en I Drove All Night.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, inderdaad, het is alweer zover natuurlijk. Hè. De toetjesplaat van de dag, wel, dat is Thomas Dolby. En I Scared Myself. Tot morgen. Morgen gaan we feestje bouwen. Morgen is het vrijdag. Tot dan.

starten vandaag deden we met de nieuwste single van de Stones. Waarschijnlijk nu ongeveer de oudste groep ter wereld. Maar toch nog steeds enorm populair, ondanks hun gezegende leeftijd. In dit uur draaien we verder nog Kleinmans en Van Geel, The Equals en Silver Pelzoli. Maar nu eerst George Baker met Over and Over.

Een ietsje van hen uit 1971 was dat. Nog een paar jaar dus voor de echte wereldhit La Paloma Blanca. Hey, welkom in de Pop Avenue van deze donderdag. Luke Bone is de naam. Tijd nu voor Gangsta's Paradise van Coolio. MUZIEK

Gangsta's Paradise van Coolio was dat. Een plaat die eigenlijk geen introductie nodig had. Want het is toch wel een iconische track uit de jaren 90 die onze hitlijsten toen domineerde. Over nu naar twee Vlaamse eerden die muziek maken met een flinke dosis ambiance. Dit zijn Kleimans en Van Geel en Schreeuw.

Nog niet zo lang geleden zag ik ze optreden en blijkbaar kennen ze elkaar al van in de kindertijd, toen ze braaf in een hoekje moesten gaan zitten, toen moeder Kleimans en vader van Geel bezig waren met repeteren in theater. En dan is het nu weer die vraag: hoe kan ik leven zonder jou?

Olivia Dean. Verleden jaar brak ze door met deze Man I Need. En ondertussen is ze al een echte wereldster. Man I Need was dat. Over naar de 60s nu.

Je hoort de band van Eddy Grant. Hij zelf zou later geweldige solo iets scoren, zoals I Don't Wanna Dance, Electric Avenue en Gimme Up Joanna. De Eagles waren dat met I Get So Excited. En dan nu, tijd voor Michael.

Moderne Latin vibes van Ferruque was dat, met een stevige beat eronder zelf. Over nu naar de glam rock en de stevige energie uit de 70s. Diddy Slade.

laatste jaren toch wel wat minder in de picture, deze Katy Perry. Maar misschien brengt deze Legendary Lovers daar wel verandering in. Italo Disco nu hit, een hit uit de jaren 80. Dit is Silver Pozzoli.

Naast deze Around My Dream was ook Step by Step in 85 nog een grote hit voor deze Italiaan. Silver Pozzoli dus en Around My Dream. En dan Shakira, binnenkort waarschijnlijk in de hitparade met het WK-lied. Maar ook deze staat nog ook genoteerd. Zoo uit Disney's Zootopia 2.

Een nummer dat in de VS enkel van de eerste plaats gehouden werd door Oh Pretty Woman van Roy Orbison. De New Beats waren dat met Bread and Butter. Zo, ik heb nog twee plaatjes voor u. Dat zijn Goldband met Noodgeval en Damiano David. Ik ben er graag volgende week terug.

0: kijken, wat draait Dekker nou weer als eerst? Ja, ik zat even in mijn roof garden, hoor. Die heb ik wel niet, maar goed. Doe net alsof. Al Jarreau hoorden we. Met een van die prachtige werken van hem. Die man die had een mond van elastiek. Dat moet wel, als je zo kan zien. Ja, toch? We gaan eens eventjes kijken hoe het met de three cylinders is. Dat is ook niet goed, hoor, als je auto op drie poten loopt.
1: Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk, ik kan.
0: Als je auto op three cylinders loopt, nou, dan kan je beter gaan lopen, denk ik. Dat was vroeger zo, toch? Tegenwoordig is het allemaal veel knapper gemaakt. Seawater, Shine Happy Disco staat er nog bij. Nou, ik zou zeggen, ga maar dansen dan. Je luistert naar Dekker Radio.

Ja, bijzondere muziek, hè, dit. Uit Amerika. Echte Indianen waren het. Jazeker. Leuk, hè? Redbone en, ja, het verhaal over Maggie. Het heeft niks met magie te maken wat je in je soep doet of zo. Nee, hoor, helemaal niet. Nee, Nederlandstalig. Deze is vrij recent van Snelle en Bente. En die dansen stiekem met elkaar. Niemand mag het weten, blijkbaar.

mooie herinneringen aan het jaar 1976. Deze grote hit voor Candy Staten, zo heette deze dame. En Young Hearts Run Free bij Dikke Radio. Nou, ik heb nog wat anders klaarstaan, moet je horen. Dit is Jurk. Jeroen van Koningsbrug, Dennis van de Ven.

Cabalis van Jurk. Leuk, hè? Mooi stel is dat, die twee. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van Reven. Ja, toch? We gaan even naar Amerika. Met Michelle Branch, Carlos Santana. En die spelen een spel. The Game of Love. Dekker Radio.

0: Ja, wat een muziek, hè. Carlos Santana en de stem van Michelle Branchen. The Game of Love. We gaan even kijken in Studio 2 of Wiebe klaar zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

Love was a Rolling Stone. Dat is geen goed predicaat als je dat als papa hebt. The Temptations bezongen dat in 1972. Je moet er een beetje een eind aan maken, want hij is zo lang bezig. Jongen, jongen, jongen. Maar wel goed, hè? Ik denk, ik draai hem dus bijna helemaal uit. Bekker Radio, deel 2. Eens eventjes naar een beetje vaart maken, hoor. Can We Talk? Nou, ik hou mijn mond dicht. Tevin Campbell heeft het erover. En daarna Gabe Costa en Lina Nicole met Alive.

Even een duik in het verleden. We gaan naar 1978. Wereldberoemde meneer. Gino Vanelli. En een nummer uit 1978. I just wanna stop.

Nothing Sweet About Me. Nou zeg, wat een zelfkennis van Gabrielle en Silmi. Nou ja, ze zal het wel weten, denk ik, hè? Ja. We naderen alweer het eind van dit uur Dekker Radio. Ik schrik ervan. Maar ik had deze ook nog klaarstaan. Daryl Hall en John Oates. Did it in a minute. Ik doe er altijd 60 minuten over. Maar goed, zij doen het in een minuut. Ik bedoel natuurlijk 60 minuten radio, hè? Tuurlijk!

0: Als we de weergoden mogen geloven, is het het land dat het nooit regent. Dat was Toto met Afrika.
1: De Turbulentie Show met Jacques van.

De romantiek straalt uit die radio dankzij deze geluiden van Richard Marx met Right Here Waiting. Zometeen muziek van Jaap Prisma en Ronnie Flex, maar eerst Gracia Abrams.

Annie Lennox en Dave Stewart onder de noemer The Eurythmics. En deze maakte het mooie weer in de jaren 80. Dat was Sweet Dreams. En we kunnen misschien wel dromen over de mooie Amerikaanse vrouwen.

Dit zijn nu eenmaal van die platen die je moet volledig laten uitspelen. Anders is het een regelrechte verkrachting van deze plaat. Het was Prince en Purple Rain. En we gaan terug naar de hitparades van enkele jaren geleden. 2013, ondertussen ook al 13 jaar geleden, dat dit bovenaan de Europese hitlijsten staat. En in die turbulente show hebben wij nu aandacht voor Mr. Props. En die heeft het over de gezellige woorden.

0: Ja, het dametje was absoluut geen gewone in het dagelijkse leven. Ze heeft al veel meer beleefd. Dat was nog even Stronger. Nu op naar de top van het uur met Baby Rexha.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Here comes the music.
3: Hey Mark Hallebroek. Showtime.

Een stukje van de maxi-single van Le Freak. Nog dansbaarder dan het origineel eigenlijk al is. Je hoorde Chick natuurlijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Beste vrienden, ik heb al meteen een vraag. Wat zegt jullie 13 februari 1996? Niet veel waarschijnlijk, ik zal jullie een beetje helpen. Op 13 februari 1996 werd namelijk het einde van Take That aangekondigd. En ja, ik was op de persconferentie. En godzegen, nu valt mijn Frank, dat is 30 jaar geleden. Toen nog een frank kon vallen, uiteraard, al zijn het euro's tegenwoordig. Enfin, ik heb enkele quotes uit die persconferentie terugverzameld. En die kan ik straks aan jullie laten horen over het einde van Take That. En uiteraard is Robbie Williams en Gary Barlow straks nog in de show. Dat belooft alweer. Ach, en kijk eens hier, dit is nog zo'n dansbare plaat na Le Freak van Chic.

0: brengen. Upside Down. Dat was natuurlijk Diana Ross. Ik heb minder goed nieuws. Een beetje lastig nieuws. Zelfs voor de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Daar heeft een man, volgens lokale media tenminste, een bemanningslid gebeten. Echt waar. Het vliegtuig maakte een ongeplande tussenlanding op Tahiti. En de man werd opgevangen door de plaatselijke autoriteiten. Op beelden is te zien hoe een man in discussie gaat met de bemanning. Hij lijkt een beetje dronken, want dat gebeurt wel tegenwoordig. Alles wordt gefilmd met de gsm natuurlijk. Maar enkel het moment waarop een bemanningslid zou gebeten worden, is niet gefilmd. Ja, maak dat mee.
1: Amai, amai.
0: Maak dat mee hier in Showtime op de radio. Prachtige muziek van toen en nu. Dit is de Urban Cookie Collective en The Key, The Secret.

0: 90s beats van de Urban Cookie Collective. The Key, The Secret. Ja, wat was het secret? Wat was de key, de sleutel tot het grote succes van Take That? Kom je misschien straks weten van op de allerlaatste persconferentie die ze hebben gegeven in 1996.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to Mark.
0: Ja, Robbie Williams. Die was ook lid van Take That natuurlijk. Die heeft nadien na de split

wat pop- en rockmuziek gemaakt. Maar wist je dat Robbie Williams ook een jazz-cd heeft gemaakt? Die cd, ja, toen nog cd's in de jaren 90, heet Swing When You're Winning. En daaruit dit nummer. Robbie Williams is dit en Things.

plaats Swing met Robbie Williams was dat. En zijn versie van Things. Maak ik even jullie aandacht voor deze leuke intro. Vrienden, vrienden, vrienden. Dit is toch een hit in wording. Het is de nieuwe van Isabella A. Lekker dansbaar en meezingbaar. En wat een titel. Smeek maar niet om mij. Ik smeek Isabel.

onbelangrijk in de geschiedenis van de popmuziek, deze Beach Boys. Want het is alweer 60 jaar geleden dat in een groot album Pet Sounds uitkwam van de Beach Boys. Hoewel het album klassiekers bevat als God Only Knows en deze Wouldn't It Be Nice, wat we net lieten horen, rijdt het belang even nog veel verder dan dat. De 11e studioplaat van de band ontketende een ware revolutie in de populaire muziek. Het album Pet Sounds werd niet langer gezien als een verzameling van losse liedjes, maar als een samenhangend kunstwerk waarin elke noot telt. Onder de visionaire leiding van Brian Wilson transformeerde de groep van een band die over fun fun fun zong, zeg maar, naar de makers van complexe, gelaagde popsymfonieën vol ongebruikelijke klanken en structurele vernieuwingen. Ja, de jaren 60. Wouldn't It Be Nice uit Pet Sounds, The Beach Boys. En dan naar de 70s met de disco van Amanda Lear. Het is Follow Me.

speciale stem, dat is het minste wat je kan zeggen van deze Amanda Lear. Follow me, was dat. Blijf ons volgen. Dan hoor je straks nog de leden van Take That op de radio over een persconferentie die ik mocht bijwonen in februari 1996, 30 jaar geleden dus, over het afscheid van Take That. Maar nu, naar de discotheek. Naar de discotheek een jaar of 45 geleden. Toen werd dit ongetwijfeld veel gedraaid. En stond jij natuurlijk op de dansvloer. Voor de Deutsch-Amerikaanse Freundschaft. Kortweg DAF. Hier is Let's Pray Like We Are Brothers.

Be Magic. Je hoorde vooral de persconferentie Gary Barlow praten, omdat Robbie Williams, die was toen al weg in 1996, dit even voor alle duidelijkheid. Er is tegenwoordig heel wat te doen ook rond Bob Dylan. Bob Dylan is 85 intussen. En wat vind ik hier terug? Een album van Brian Ferry, die heeft in de Nillies een album gemaakt over Bob Dylan. De album Dylanesque. Daarover deze cover. The Times They Are A-Changing, zong hij toen al in de Nillies.

zegt meer dan 50 jaar geleden al, de tijden zijn aan het veranderen. Brian Ferry dacht, ja, in de Nillies is dat ook zo. En kijk, anno 2026 zijn de tijden ook aan het veranderen. Zo gaat het eenmaal met het leven. Hè. Brian Ferry was dat, de man die ooit bij Roxy Music het mooie weer maakte. We springen van de hak op de tak. Dit is de nieuwe Bart Kael. En wil je weten waarom ik deze laat horen aan jullie? Wel, de man is zo verliefd, blijkbaar. En daar willen we toch het fijn over weten. Wat zou Luc daar

had het daarnet al over de 60ste verjaardag van Pet Sounds, dat album van de Beach Boys wel. Het is nu ook 60 jaar geleden dat de single Painted Black van de Rolling Stones uitgebracht werd. Het zal uitgroeien tot een van hun belangrijkste en meest geliefde nummers. De Stones schreven het aanvankelijk als een traag soulnummer, maar het kreeg zijn opzwepende ritme nadat Bill Wyman en Charlie Watts tijdens een sessie improviseerden met een tempo dat deed denken aan Joodse bruiloften. Ah ja, dit hogere tempo vormde een interessant tegengewicht voor de sombere tekst en werd versterkt door gitarist Brian Jones, die de sitar gebruikte om het nummer een exotisch en onheilspellend geluid te geven. Dankzij de talloze covers en het gebruik in reclamespots van Painted Black blijft het nummer tot op de dag van vandaag toch wel opvallend aanwezig in de popcultuur. Met een knipoog naar Henry Ford's beroemde uitspraak: je kunt hem in alle kleuren krijgen zolang het maar zwart is, gaat het allemaal om een reclamespot van Ford in 2018. Dit even terzijde natuurlijk. Naar de jaren 70. Dit is Genesis en het nummer werd toen gezongen door Phil Collins. Follow me, follow you. Stay.

0: zo herkenbaar. De stem van Phil Collins op Follow Me, Follow You van Genesis. Het is trouwens Mike Rutherford die het nummer geschreven heeft. Terug naar Take That. Het afscheid van Take That werd aangekondigd 30 jaar geleden. Ik was op de persconferentie. De klank is niet altijd optimaal, want de microfoons stonden zo'n beetje ver weg op de tafel waar de heren van Take That hun uitleg deden. En ze vertelden over het stoppen met Take That en dat vonden ze zelf eigenlijk, gek genoeg, niet zo moeilijk.
1: Not really. Like Mark said, it's something that's been growing over the last 6 months. But, you know, it is a career move for us. We don't see it as the end. It is a career move for each of us. And, you know, our dream is that after 5 or 10 years we'll come back and do it all again.
0: Het zat er de laatste 6 maanden echt aan te komen. En de jongens zien deze split gewoon als een volgende stap in hun persoonlijke carrière. Al zijn ze er wel door geëmotioneerd, maar toch stoppen ze liever terwijl ze nu nog aan de top staan.
2: Now, I'm very emotional at the moment, but I know that it's the best time finishing on top. We always said we'd finish on top. And it's very good for our careers ahead of us. So I think we're making the right move.

tijd en short, so short. Ik ben zeker dat dit een nummer is van Van Morrison. Have I Told You Lately? Ooit gecoverd door Clouseau, als heb ik je ooit gezegd. En dit, ken je deze versie nog? Dit is de versie van Rod Stewart met zijn schuurpapieren stem. Have I Told You Lately?

Stewart en Have I Told You Lately. Strakjes wordt het helemaal serieus hier op de radio. U bedoelt dat we het best even voor bekeken houden hier vandaag. Inderdaad, Gunther Verspecht heb ik nog tot slot. Wie zegt u Gunther Verspecht? Dat is een klankman, een beetje een soort van Pascal Braakman, maar dan nog muzikaler dan Pascal het ooit was. Gunther Verspecht met Stash. Ja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Radio Groot Haalder.
3: Klinkend goud.

Tijd voor een nieuwe Earl Gold sonnet met als opener The Tourist and I Only Wanna Be With You. En de tijd was Simon & Garfunkel, The Bridge Over Troubled Water.

Old De Gaulle vandaag met tophits van jaren geleden. De toerist, muziek van Shah Nana. En we hebben ook nu meteen de Tramps, you know, the gold. Hold back the night.

Tommy James en de Sean Dels hier op de radio. En Money, Money. Hoog tijd nu voor deze klassieker uit de 60s van Gary Puckett en de Union Gap. Hier is Young Girl.

nog 3 times op het einde van deze Gold Collectie. We gaan eruit vandaag met Tony Christie. Is This The Way To Amarillo? De groeten en veel pret met onze andere collega's. Tot de volgende Gold Collectie.

Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven. Radio Groot Haaltert, je kan hem geen dag meer missen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.